0: Delium nighty,
1: I see a young soikala, deep in the wind of deck. Op een piratenschip, en hij me verstikt. Klee hem tweede dag, trouwens op halve zee. En Siggy had me daar in dikt, maar omtrek als niet meer. Doei.

tijd vergaat in fjassen ram en ik ben jetzt een man. 120 kilo schwer, dat voor mij niet klauwen kan. Mir raubet gold en silberschmuck, diamanten zijn out of bui. Dein Mädchen hen ik ook nog knutscht. Ja, ik was zo so vrij.

het was om. Ja, dus haal de jong. En dat je boven allemaal twijlen. Wees was daar afgehaald. Wenn die nacht dan jou. Halt ein bisschen außerhalb. Nette Mädel aus Biber.